0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van Ferm. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Amerikaans president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie 2 Belgen. De bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook 3 passagiers van boord gehaald ondertussen en met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens 1 passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. De weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijke kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisteravond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van FERM. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Amerikaans president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie twee Belgen. De bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook 3 passagiers van boord gehaald ondertussen en met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens 1 passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. De weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Fijn dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Op 7 mei 1824 vindt in Wenen de première plaats van de 9e symfonie van Beethoven. De Duitse componist was dan al zo goed als doof. Zijn 9e was ook zijn laatste, want 3 jaar later, in 1827, overleed hij. In zijn 9e verwerkte hij Ode aan die Freude, een gedicht van Friedrich von Schiller. Sinds 1972 is dit het Europees volkslied in een bewerking van Herbert von Karajan. De volledige uitvoering van de 9e symfonie van Beethoven duurt 1 uur en 10 minuten. Beethoven behoorde tot de eerste Weense school. In de muziekgeschiedenis was hij de overgangsfiguur van het klassicisme naar de romantiek. Op 7 mei 1984 verdwijnt Lieve de Smet uit Dendergem spoorloos met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden. Halverwege de zomervakantie werd de 13-jarige leerlinge dan teruggevonden aan de rand van een akker in Kanegem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. De hoofdverdachte, Gustave van de Veyre, een cafébaas van 47, verdween kort daarop. Er is nooit meer iets van hem vernomen. Het gerechtelijk onderzoek werd begin 2014 stopgezet. Indien er toch nog tips zouden binnenkomen, zal het gerecht die onderzoeken, maar de dader kan niet meer worden vervolgd wegens verjaring. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu een tachtiger. In 2022 wordt geschiedenis geschreven. Het katholieke en Iers-nationalistische Sinn Féin wint de parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. Voor het eerst wordt zo een pro-Ierse partij de grootste in het regionaal parlement. Zoals bekend behoort Noord-Ierland tot het protestantse Verenigd Koninkrijk. Het regionale parlement van Noord-Ierland is een van de verwezenlijkingen van het Goede Vrijdagakkoord van 1998 dat een einde stelde aan 30 jaar van bloedig geweld. Michelle O'Neill van Sinn Féin is nu de premier van Noord-Ierland. Het duurde wel bijna 2 jaar vooraleer het zover was, omdat er geen protestantse vicepremier werd aangeduid. In 2023 werd Sinn Féin ook op gemeentelijk niveau in Noord-Ierland voor het eerst de grootste partij. Het is voorpagina nieuws op 7 mei 2004. Voetballer Vincent Kompany van Anderlecht wint voor het eerst de Ebbenhouden Schoen. Een jaar later in 2005 deed hij dat nog eens over. De Ebbenhouden Schoen wordt uitgereikt aan de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in het Belgisch voetbal. Nu is Kompany trainer bij Bayern München. 7 mei 1879 is de sterfdag van Charles de Coster, auteur van Tijl Uilenspiegel. Uilenspiegel was de held die zich verzette tegen alle vormen van onderdrukking. Stelen van de rijken en de buit verdelen onder de armen was een thema dat we al kennen sinds Robin Hood. Heel wat verhalen werden hierop gebaseerd, zoals de Drie Musketeers, Zorro, Batman en Superman, om er maar enkele te noemen. Allen kwamen ze op voor de gerechtigheid van de zwakken. En Johnny Walker van de Walker Brothers overleed in 2011, vandaag 15 jaar geleden. De groep behaalde 2 keer een nummer 1 notering met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en met Make It Easy On Yourself. 8 mei 1945 is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Je verneemt er meer over morgen, zelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisteravond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terechtkwam en het zuur vrijkwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van FERM. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Amerikaans president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie twee Belgen. De bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook 3 passagiers van boord gehaald ondertussen en met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens 1 passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. De weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijke kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
2: De wakkere wekker.
3: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen. Radio.

bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie

0: informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Amerikaans president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de Straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie twee Belgen. De bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook drie passagiers van boord gehaald ondertussen en met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens één passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. De weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
3: De wakkere wekker.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
0: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
0: Op

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 morgens tot 22:00 s'avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. Bij aankomst van de brandweer laaiden flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui, 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: zonnepanelen en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 's morgens tot 10:00 's avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschekplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. Bij aankomst van de brandweer laaiden flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht.
3: Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui, 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
0: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
0: Radio Oost-West.
1: www.radiooostwest.be.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: Radio Antwerp.
3: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar. De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump kunnen er mogelijk binnen enkele uren akkoorden zijn met Iran. Hij zegt dat Amerika en Iran goede gesprekken hebben gehad. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin stond onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. Maar het is natuurlijk nog afwachten of er ook echt een akkoord komt. Trump heeft wel eens meer dingen gezegd die niet zomaar kloppen. In ons land werkt defensieminister Franke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het plots een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat het leger bepaalde voertuigen opeist, of bijvoorbeeld medische dingen, zoals bloedvoorraden, als er bijvoorbeeld een felle aanval zou komen waarbij veel slachtoffers vallen. De weersverwachting, we beginnen droog en zonnig. Daarna meer wolken met kans op een bui, maxima 16 graden vandaag. De rest van de week droger, zonniger en ook wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden met wat zon.

0: het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker...

gebeurd is. Ik was meteen verkocht aan

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozenbeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 morgens tot 22:00 s'avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozenbeekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. Bij aankomst van de brandweer laaiden flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijke kans op een bui, 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
3: Ik luister regionaal Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
7: Oost-Westland.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
5: Neem contact met Radio Oost-West op.
6: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radioostwest.be.
7: Goedemorgen, Radio Oost-West.
8: What are you looking at?

0: Fijn dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met Mentaliteitsmachine in de geschiedenis van de dag. Op 7 mei 1824 vindt in Wenen de première plaats van de 9e symfonie van Beethoven. De Duitse componist was dan al zo goed als doof. Zijn 9e was ook zijn laatste, want 3 jaar later, in 1827, overleed hij. In zijn 9e verwerkte hij Ode an die Freude, een gedicht van Friedrich von Schiller. Sinds 1972 is dit het Europees volkslied in een bewerking van Herbert von Karajan. De volledige uitvoering van de 9e symfonie van Beethoven duurt 1 uur en 10 minuten. Beethoven behoorde tot de eerste Weense school. In de muziekgeschiedenis was hij de overgangsfiguur van het klassicisme naar de romantiek. Op 7 mei 1984 verdwijnt Lieve de Smet uit Dendergem spoorloos met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden. Halverwege de zomervakantie werd de 13-jarige leerlinge dan teruggevonden aan de rand van een akker in Kanegem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. De hoofdverdachte, Gustave van de Veyre, een cafébaas van 47, verdween kort daarop. Er is nooit meer iets van hem vernomen. Het gerechtelijk onderzoek werd begin 2014 stopgezet. Indien er toch nog tips zouden binnenkomen, zal het gerecht die onderzoeken, maar de dader kan niet meer worden vervolgd wegens verjaring. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu een tachtiger. In 2022 wordt geschiedenis geschreven. Het katholieke en Iers-nationalistische Sinn Féin wint de parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. Voor het eerst wordt zo een pro-Ierse partij de grootste in het regionaal parlement. Zoals bekend behoort Noord-Ierland tot het protestantse Verenigd Koninkrijk. Het regionale parlement van Noord-Ierland is een van de verwezenlijkingen van het Goede Vrijdagakkoord van 1998 dat een einde stelde aan 30 jaar van bloedig geweld. Michelle O'Neill van Sinn Féin is nu de premier van Noord-Ierland. Het duurde wel bijna 2 jaar vooraleer het zover was, omdat er geen protestantse vicepremier werd aangeduid. In 2023 werd Sinn Féin ook op gemeentelijk niveau in Noord-Ierland voor het eerst de grootste partij. Het is voorpagina nieuws op 7 mei 2004. Voetballer Vincent Kompany van Anderlecht wint voor het eerst de ebbenhouden schoen. Een jaar later in 2005 deed hij dat nog eens over. De ebbenhouden schoen wordt uitgereikt aan de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in het Belgisch voetbal. Nu is Kompany trainer bij Bayern München. 7 mei 1879 is het sterfdag van Charles de Coster, auteur van Tijl Uilenspiegel. Uilenspiegel was de held die zich verzette tegen alle vormen van onderdrukking. Stelen van de rijken en de buit verdelen onder de armen was een thema dat we al kennen sinds Robin Hood. Heel wat verhalen werden hierop gebaseerd, zoals de Drie Musketeers, Zorro, Batman en Superman, om er maar enkele te noemen. Allen kwamen ze op voor de gerechtigheid van de zwakken. En Johnny Walker van de Walker Brothers overleed in 2011, vandaag 15 jaar geleden. De groep behaalde 2 keer een nummer 1 notering met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en met Make It Easy On Yourself. 8 mei 1945 is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Je verneemt er meer over morgen, zelfde tijd, in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Oost-Westland.

afgewacht. Wat wenst meneer, hij krijgt het hier. Kom jij even nu. Mort en Chandon, hun leidmotief.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oldwest.
2: Argentinië stuurt experts naar de stad Ushuaia op de zuidelijke archipel Vuurland om knaagdieren te vangen en te onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van het Hantavirus. Het Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het virus vertrok op 1 april daar. De deskundigen gaan nu op zoek naar knaagdieren in die gebieden die verband zouden kunnen houden met de roede van het overleden Nederlandse echtpaar. De artsen, zorgverstrekkers, ziekenhuizen en de overheid moeten nauwer samenwerken om te vermijden dat er in de toekomst onnodige medische ingrepen worden uitgevoerd. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert met die boodschap op de uitzending van Pano, die heette Op de rug van de patiënt, waaruit bleek dat sommige operaties helemaal niet nodig zijn. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het personeel van de buitenlandse ambassades in Kiev opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland waarschuwt dat er op 9 mei mogelijk vergeldingsaanvallen kunnen plaatsvinden als Oekraïne die dag zelf aanvallen uitvoert. Rusland kondigde eerder het staakt-het-vuren aan van 8 op 9 mei ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenkingsparade in Moskou, maar Rusland vreest dat Oekraïne het dan van plan is om droneaanvallen uit te voeren. De Oekraïense president Zelensky zei alleen te reageren als Rusland aanvalt. En de private kitchen privé-privé van Sergio Herman op het Zuid in Antwerpen zal dan toch niet meer opengaan, meldt het laatste nieuws. En de woordvoerder van de chef-kok bevestigt dat het restaurant dicht blijft. Afgelopen weekend kondigde Herman nog aan dat hij later dit jaar afscheid zou nemen van privé-privé. Restaurant Le Pristine blijft wel nog open tot eind dit jaar. Waarom de zaak dicht gaat, dat is niet helemaal duidelijk. De privé-privé komt volgens de sterrenchef later wel terug. De weersverwachting dan. We beginnen droog en zonnig, maar in de late namiddag toch wat wolken en kans op plaatselijke bui, 16 à 17 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en ook wat warmer.
1: Welkom
3: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West.
1: Van Aalter
4: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Ik luister regionaal.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: zaterdag. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 morgens tot 10:00 s'avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangifte binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. Bij aankomst van de brandweer laaiden flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui, 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
5: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 's morgens tot 10:00 's avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. De aankomst van de brandweer laaide flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Deze namiddag wisselend bewolkt, 16 graden. Morgen opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht in maxima tot 22 graden. Maar zondag wordt onstabiel met kans op een bui.
6: Radio Oost-West.
7: Lokaal en muzikaal.
6: Op

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Welkom bij Radio Oost-West.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Op 7 mei 1824 vindt in Wenen de première plaats van de 9e symfonie van Beethoven. De Duitse componist was dan al zo goed als doof. Zijn 9e was ook zijn laatste, want 3 jaar later, in 1827, overleed hij. In zijn 9e verwerkte hij Ode an die Freude, een gedicht van Friedrich von Schiller. Sinds 1972 is dit het Europees volkslied in een bewerking van Herbert von Karajan. De volledige uitvoering van de 9e symfonie van Beethoven duurt 1 uur en 10 minuten. Beethoven behoorde tot de eerste Weense school. In de muziekgeschiedenis was hij de overgangsfiguur van het klassicisme naar de romantiek. Op 7 mei 1984 verdwijnt Lieve de Smet uit Dendergem spoorloos met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden. Halverwege de zomervakantie werd de 13-jarige leerlinge dan teruggevonden aan de rand van een akker in Kanegem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. De hoofdverdachte, Gustave van de Veyre, een cafébaas van 47, verdween kort daarop. Er is nooit meer iets van hem vernomen. Het gerechtelijk onderzoek werd begin 2014 stopgezet. Indien er toch nog tips zouden binnenkomen, zal het gerecht die onderzoeken, maar de dader kan niet meer worden vervolgd wegens verjaring. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu een tachtiger. In 2022 wordt geschiedenis geschreven. Het katholieke en Iers-nationalistische Sinn Féin wint de parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. Voor het eerst wordt zo een pro-Ierse partij de grootste in het regionaal parlement. Zoals bekend behoort Noord-Ierland tot het protestantse Verenigd Koninkrijk. Het regionale parlement van Noord-Ierland is een van de verwezenlijkingen van het Goede Vrijdagakkoord van 1998 dat een einde stelde aan 30 jaar van bloedig geweld. Michelle O'Neill van Sinn Féin is nu de premier van Noord-Ierland. Het duurde wel bijna 2 jaar vooraleer het zover was, omdat er geen protestantse vicepremier werd aangeduid. In 2023 werd Sinn Féin ook op gemeentelijk niveau in Noord-Ierland voor het eerst de grootste partij. Het is voorpagina nieuws op 7 mei 2004. Voetballer Vincent Kompany van Anderlecht wint voor het eerst de Ebbenhouden Schoen. Een jaar later in 2005 deed hij dat nog eens over. De Ebbenhouden Schoen wordt uitgereikt aan de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in het Belgisch voetbal. Nu is Kompany trainer bij Bayern München. 7 mei 1879 is het sterfdag van Charles de Coster, auteur van Tijl Uilenspiegel. Uilenspiegel was de held die zich verzette tegen alle vormen van onderdrukking. Stelen van de rijken en de buit verdelen onder de armen was een thema dat we al kennen sinds Robin Hood. Heel wat verhalen werden hierop gebaseerd, zoals de Drie Musketeers, Zorro, Batman en Superman, om er maar enkele te noemen. Allen kwamen ze op voor de gerechtigheid van de zwakken. En Johnny Walker van de Walker Brothers overleed in 2011, vandaag 15 jaar geleden. De groep behaalde 2 keer een nummer 1 notering met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en met Make It Easy On Yourself. 8 mei 1945 is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Je verneemt er meer over morgen, zelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal. Op elk moment.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Antwerp.
4: De overheidsdienst economie kreeg vorig jaar 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met 500%, zegt de FOD-economie. De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, een jaar meer dan in eerste aanleg. Hij legt zich daar niet bij neer, zegt zijn advocaat. In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. In Gent is een arbeider overleden omdat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen een muur plotseling omviel en op hem terechtkwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften daar zijn gevolgd.
3: Radio
4: het is een namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op buien en 18 graden. Maar zaterdag zou zonnig en zeer zacht worden met maxima tot 22 graden. Zondag alweer onstabiel met kans op buien.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.

0: jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.
2: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on, gezellig.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 's morgens tot 10:00 's avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangifte binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. De aankomst van de brandweer laaide flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Wisselend bewolkt, 16 graden. Het zou droog moeten blijven, alhoewel er hier en daar dreigende wolken zijn. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op een bui.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Op 7 mei 1824 vindt in Wenen de première plaats van de 9e symfonie van Beethoven. De Duitse componist was dan al zo goed als doof. Zijn 9e was ook zijn laatste, want 3 jaar later, in 1827, overleed hij. In zijn 9e verwerkte hij Ode an die Freude, een gedicht van Friedrich von Schiller. Sinds 1972 is dit het Europees volkslied in een bewerking van Herbert von Karajan. De volledige uitvoering van de 9e symfonie van Beethoven duurt 1 uur en 10 minuten. Beethoven behoorde tot de eerste Weense school. In de muziekgeschiedenis was hij de overgangsfiguur van het klassicisme naar de romantiek. Op 7 mei 1984 verdwijnt Lieve de Smet uit Dendergem spoorloos met de fiets van school naar huis. Haar fiets en boekentas werden dezelfde dag nog teruggevonden. Halverwege de zomervakantie werd de 13-jarige leerlinge dan teruggevonden aan de rand van een akker in Kanegem. Ze was aangerand en gewurgd met een touw dat nog rond haar hals zat. De hoofdverdachte, Gustave van de Veyre, een cafébaas van 47, verdween kort daarop. Er is nooit meer iets van hem vernomen. Het gerechtelijk onderzoek werd begin 2014 stopgezet. Indien er toch nog tips zouden binnenkomen, zal het gerecht die onderzoeken, maar de dader kan niet meer worden vervolgd wegens verjaring. Indien de verdachte nog leeft, is hij nu een tachtiger. In 2022 wordt geschiedenis geschreven. Het katholieke en Iers-nationalistische Sinn Féin wint de parlementsverkiezingen in Noord-Ierland. Voor het eerst wordt zo een pro-Ierse partij de grootste in het regionaal parlement. Zoals bekend behoort Noord-Ierland tot het protestantse Verenigd Koninkrijk. Het regionale parlement van Noord-Ierland is een van de verwezenlijkingen van het Goede Vrijdagakkoord van 1998 dat een einde stelde aan 30 jaar van bloedig geweld. Michelle O'Neill van Sinn Féin is nu de premier van Noord-Ierland. Het duurde wel bijna 2 jaar vooraleer het zover was, omdat er geen protestantse vicepremier werd aangeduid. In 2023 werd Sinn Féin ook op gemeentelijk niveau in Noord-Ierland voor het eerst de grootste partij. Het is voor pagina nieuws op 7 mei 2004. Voetballer Vincent Kompany van Anderlecht wint voor het eerst de Ebbenhouden Schoen. Een jaar later in 2005 deed hij dat nog eens over. De Ebbenhouden Schoen wordt uitgereikt aan de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in het Belgisch voetbal. Nu is Kompany trainer bij Bayern München. 7 mei 1879 is het sterfdag van Charles de Coster, auteur van Tijl Uilenspiegel. Uilenspiegel was de held die zich verzette tegen alle vormen van onderdrukking. Stelen van de rijken en de buit verdelen onder de armen was een thema dat we al kennen sinds Robin Hood. Heel wat verhalen werden hierop gebaseerd, zoals de Drie Musketeers, Zorro, Batman en Superman, om er maar enkele te noemen. Allen kwamen ze op voor de gerechtigheid van de zwakken. En Johnny Walker van de Walker Brothers overleed in 2011, vandaag 15 jaar geleden. De groep behaalde 2 keer een nummer 1 notering met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en met Make It Easy On Yourself. 8 mei 1945 is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Je verneemt er meer over morgen, zelfde tijd, in een nieuwe teletijdmachine.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
2: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oostwest.
2: In Ardooie, West-Vlaanderen, staan 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is onduidelijk, maar het is een totaal ravage op sommige plaatsen. In Brussel wordt er betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten zijn niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Dat duurde 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Het vermogen van Belgische gezinnen is weer wat gestegen, maar die stijging is heel traag verlopen. Toch trager dan vorig jaar, blijkt uit het vermogensrapport van Keytrade Bank en Universiteit Gent. Het doorsnee Belgische gezin bezit zo'n €286.000 als je alle bezittingen van spaargeld en beleggingen over huizen tot auto's samentelt. Let wel, het gaat hier om een gemiddelde.
1: Radio
2: wisselend bewolkt, 16 graden, het zou droog moeten blijven, alhoewel er hier en daar dreigende wolken zijn. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op een bui.

fijne donderdagavond en welkom bij Muzikamenten. De komende twee uurtjes hou ik jou gezelschap met informatie uit de regio, nieuws uit showbizland en uiteraard een portie muziek. We beginnen met Tu Fabiola, Lift You Up. I lift you.

0: Je hoorde het al in de nieuwsbulletins. Bekende radio-tv-presentator Hans Otten is op 55-jarige leeftijd overleden. Volgens recente berichtgevingen werd hij bewusteloos aangetroffen in de garage van zijn woning in Mechelen en is hij daarna nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden. Hier nog eens een interview met Hans Otten en de collega's van de Showbiz-site.
1: Hans Otten, waar ben jij de dag van vandaag nog allemaal mee bezig?
2: Ja, op dit moment ben ik vooral met mijn zaak bezig. Een hotelrestaurant aan het eilandje in Antwerpen. En dat is toch een bedrijfje Leiden. Dus daar gaat mijn hoofdactiviteit naartoe op dit moment.
1: Want we zien jou niet zo heel vaak meer op tv.
2: Nee, maar dat is ook niet erg. Allee. Ik bedoel, ik heb zoveel kansen gekregen, ik heb zoveel mogen doen. En als er nu nog eens iets passeert, dan zal ik misschien ja of nee zeggen, maar... Maar ik ben best blij en gelukkig met het leven dat ik nu leid.
1: Is er een programma dat je zelf ooit gemaakt hebt waar je toch nog eens graag een seizoen van zou willen maken?
2: Oh, een programma als De Blok heb ik hele goede herinneringen aan. Dat is nostalgie voor mij. En dat was een heel tof, heeft 6 jaar gelopen, dat was heel tof. Maar dat is nu geen sollicitatie om het terug te laten komen, maar dat zou nog wel werken. Want dat zit in de mens verbouwen en... intermenselijke relaties.
1: En bijvoorbeeld in Australië loopt het nog altijd?
2: Ah ja, tuurlijk. Maar daar is het wel getransformeerd naar huizen. En ze moeten altijd nieuwe invalshoeken vinden. Na een aantal jaren moeten heel inventief zijn. Hè. Dus dat is toch een programma waar ik regelmatig nog over aangesproken word. En waar ik nog altijd een warm gevoel bij heb.
0: Hij had dus een lange carrière in de media. Hij werkte jarenlang voor radio en televisie. En was voor veel Vlamingen een herkenbaar gezicht en stem. Later koos hij er ook voor om een eigen horecazaak uit te baten. Hans Otten is 55 geworden.

Lieven de Boever en Sigrid Capelle uit Eegem slaan een nieuw hoofdstuk open met hun bekende Eegems frituurke. Na 4 jaar in een mobiele frituur namen ze vorige week emotioneel afscheid van het Eegems dorpsplein. Maar lang stilzitten deden ze niet, want sinds woensdag staan ze klaar in hun gloednieuwe vaste frituur in de Paardenstraat. Met veel goesting en enthousiasme hopen ze daar hun klanten verder te verwennen. Ja, ik krijg wel goesting in een frietje.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 5.

0: Vermeijren wordt eind mei 75 jaar. Maar zijn legendarische alter ego blijft springlevend. Dimitri de Tremmery, oftewel DDT uit FC De Kampioenen.
1: Tot Gaia!
0: En die trekt voor het eerst en het laatst het theater in met DDT Houdt Uitverkoop.
1: Tot Gaia!
0: Verwacht geen grote zalen, maar een avond vol rechtstreekse actie, vragen stellen, selfies nemen en misschien zelfs DDT ontmoeten van heel dichtbij.
1: Tot Gaia!
0: Wat is waar, wat is bluff en is er echt uitverkoop? Vanaf 23 september gaat de try-out van start, gevolgd door zo'n 50 voorstellingen in onder meer Zeisele, Oostkamp, Kortemark, Ieper, Izegem, Morslede, Haarlembeke, Ardooien, Tielt, Bredene, Menen en Torhout. Mis het niet, DDT verkoopt zichzelf. En dat maakt hij maar één keer mee.
1: Zotgaia!

In 10 woonzorgcentra van woonzorggroep GVO wordt deze maand volop gebreid aan een wel heel ambitieus doel. Een sjaal van 5 kilometer lang. Met het project Viva Morgana willen bewoners, medewerkers en vrijwilligers samen mogelijk een wereldrecord breken. Het gouden record ligt op zo'n 4,6 kilometer. Onder meer in Moorsele, Tielt en Oostende draaien de breinaalden op volle toeren. In Moorsele alleen al zit men aan 500 meter. Eind mei wordt duidelijk of het record snuffelt. De grote finale volgt op 26 juni in Bredene. Een warme actie, letterlijk en figuurlijk. Ik vraag...

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West.
2: Muzikamente.

Tijdens Mama VIP in Waregem krijgen jonge ondernemers een unieke kans. Vier mini-ondernemingen van de Sint Paulusschool testen zaterdag hun concept in een echte winkel. Van 10 tot 18 uur openen ze dus een mini-market in pand 226 op de markt in Waregem. Met originele producten en frisse ideeën recht van bij de ondernemers van morgen. Het initiatief wil niet alleen jong talent ondersteunen, maar ook leegstaande panden nieuw leven inblazen. Shoppen en ontdekken dus deze zaterdag in Waregem.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 's morgens tot 10:00 's avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. De aankomst van de brandweer laaide flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West weerbericht.
5: Wisselend bewolkt, 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op buien, 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht, 22 graden. Maar zondag is onstabiel met kans op een bui.
6: Radio Oost-West.
7: Muzikamente.

Een beetje een mix van alle nummers van Marco Borsato. Of toch een deel van de nummers, want alle nummers zou onmogelijk zijn. Welkom alvast in het tweede uurtje van Muzikamenten. Over een half uur is er onze conference van de week. En ondertussen ook nog een leuke portie muziek. We gaan naar de 70s met de Bee Gees. How Deep Is Your Love?

Goed nieuws voor waterratten. De geestige put in Waregem pakt uit met een gloednieuw aquapark. En dat is meteen het grootste van België. Met maar liefst 2550 vierkante meter aan glijbanen, obstakels en klimparcours is het de nieuwe trekpleister in Waregem. Jong en oud kunnen zich er volop uitleven. De eerste bezoekers zijn alvast enthousiast. Groot, veel te doen en superleuke glijbanen klinkt het. Het park is deze zomer bijna elke dag open, ideaal voor een frisse duik en een dag vol actie.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
5: Interieur Verkest uit Wingene.
4: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
6: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
6: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Muzikamente.
7: Jan Space.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Antwerp.
1: In onze conferentie van de week is het de beurt aan Odilon Mortier en heeft wat in HTND-stijl moppen samengetapt. Veel luisterplezier.
2: Drie hoertjes die wonen samen op één kamer om duur geld uit te sparen. En nu op een avond komen ze alle drie gelijk thuis van hun werk van de straat en ze gaan slapen. Dat eerste hoertje doet haar slipje uit en gooit dat zwachteloos over haar schouders. En dat slipje hangt schoon over het bed. Hé, hey, zegt dat wel gezien is. Ik ga morgen een goede dag hebben, dat is een heel goed teken. En de tweede doet haar slipje uit, gooit dat weg. En dat hangt in de luster, zegt ze maar. Kijk eens, ik ga nog een betere dag hebben. En dat derde hoertje doet haar slipje uit, gooit dat weg. En het hangt aan een plafond, zegt ze. Ik heb een goede dag gehad. Een verhaal uit een tijd van de kinderarbeid. Francineken, een meisje van een jaar of 7, die moest gaan werken in een borstelfabriek. Ja, ze werkten daar, maar je weet hoe dat de volwassen vrouwen waren in die tijd, de kinderen nogal eens plagen. Hè? En dat was ook met Francineken het geval. Die vrouwen die zeiden elke dag, ja, ja, Francineken, je komt hier in die borstels werken, maar je gaat er nog serieus haar op je buik van krijgen van die borstels. En Francineke was er een beetje bang voor, maar fijn, dat gebeurde niet. Maar na een paar jaar, effectief, kreeg Francineke een beetje haar op haar buik. En op de morgen staat ze te schreeuwen. Zegt ze, ik blijf hier niet meer. Je hebt gelijk tegen die vrouw en ik krijg ik haar op mijn buik van die borstels. En op dat ogenblik passeert meneer Jean, de directeur. Ah, wel, Francineke zegt, wat is er? Ja, meneer Jean, zegt ze, ik blijf hier niet meer. Allee, allee, Francineke zegt, je bent mijn beste werkkracht. Waarom zou die niet meer blijven? Ja, ja. En dan krijg ik haar op mijn buik van in die borstels te werken. Maar fijn, zegt meneer Jean, wat zever is dat nu? Iedereen heeft dat, ik heb dat ook. Ja, zegt Francineke, eerst zien en dan geloven. Allee, zegt meneer Jean, kom mee naar mijn bureau, ik zal u tonen. En hij toont haar dat. En Francineke begint nog harder te weren. Meneer Jean zegt ze, nu blijf ik hier zeker niet meer. Bij u staat er al een stijl aan ook. De vent zit een beetje op zwart zaad. Hij moet gaan doppen. Hij heeft geen geld meer. Hij heeft alleen nog een stukje van 50 frank in zijn zak. En op de morgen loopt hij in de stad. Hij heeft honger. En hij heeft dorst. En hij staat er met zijn 50 frank in beraad. Wat ga ik nu doen? Ga ik me nu met mijn 50 frank een pint gaan kopen? Of ga ik met een droge haring gaan kopen? En de honger wint het van de dorst. En hij gaat naar de viswinkel, vraagt een droge haring. Maar je weet hoe dat gaat. Eén een haring, zo in een bruin papiertje gerold. Men plooit dat zelfs niet, alstublieft. En hij gaat buiten. Steekt zijn haring in zijn broekzak. Maar hij is vergeten dat er een gat is in zijn broekzak van binnen. En hij komt buiten en er staat een vriend, zegt, ah, chef, wie dat er daar is, zegt hij.

0: kom, we gaan een pint drinken. Nee, zegt chef, ik heb dorst en ik zou graag een pint gaan drinken, maar ik heb geen frank meer op zak en ik kan geen pint terugbetalen. Ik wil van iemand niet profiteren. Maar fijn, zegt een ander, zijn we nu kameraden of wat? Kom, ik betaal wel. Ze gaan in een café binnen, staan recht van de toog. Pintje, twee pintjes, pintje of zeven. En ondertussen is die een haring uit dat papier door dat gat van zijn broekzak gezakt. En wordt een beetje zat, nog een pintje of twee. En die haring plakt tegen zijn bil van binnen. Nu zegt hij, moet ik even gaan plassen. Hè? En hij gaat naar het toilet, doet zijn gulp open, tast naar zijn sessoitil. Maar hij heeft die haring vast en hij steekt die haring buiten. En hij verschiet zich een ongeluk. Hij potverdomme zegt, dat is nu de eerste keer op 50 jaar dat ik zie dat je geen ogen in je kop hebt.
1: Muzikamenten met Jan Spees.

We hebben nog verkeersinformatie voor jullie. Opgelet in Aalter, want wie vanavond en vannacht in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E40 moet zijn, houdt best rekening met hinder. Het agentschap Wegen en Verkeer legt nieuw asfalt aan en dat zorgt voor werken van deze avond om 20 uur tot morgenochtend 6 uur. De Loostraat is deels onderbroken aan de Loovuildreef, die daar ook volledig afgesloten wordt. Omrijden kan via de Loostraat, Kestelstraat en de Loovuildlaan. Op de Loostraat zelf moet je beurtelings passeren met tijdelijke verkeerslichten. En ook in de Processieweg, Europalaan en Hoekenstraat zijn er werken. Volg daar de omleiding. Rij vooral voorzichtig.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Muzikamente.

0: Zo, deze muzikamenten voor vandaag zitten er nog op. We gaan eruit met Sandy Show en Puppet on a String. En daarmee gingen we naar het Eurosong Festival van 1967. Fijne donderdagavond. Bye bye.
1: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: Radio Utrecht.
4: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, zegt de WHO. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking en we hoeven niet te vrezen voor een pandemie, zoals met het coronavirus, zegt men nu. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Hoebe blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar vond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. De UGent eiste dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij woonde, dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis, nadat een buurman hem bewusteloos vond in de garage. Hij werd slechts 55. Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster eindigde derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement.
3: Radio
4: vanavond en vannacht klaart het op, minima 9 graden. Morgen opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden, maar zondag weer meer wolken, kans op buien en onweer.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlak land.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 's morgens tot 22:00 's avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. De aankomst van de brandweer laaide flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West. Weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken. Kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. Radio De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Twee vriendinnen werden bij een controle in Oost-Rozebeke met een halve kilogram cannabis en 1800 euro cash in de auto geklist. Een van hen gaf toe al 3 maanden als drugscourier actief te zijn. Haar vriendin viel uit de lucht en vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. Vonnis in de zaak volgt op 3 juni. Tijdens de komende blokperiode stelt het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes ter beschikking in Tielt en Meulebeke. In Tielt kunnen studenten van maandag 18 mei tot en met vrijdag 3 juli elke dag terecht van 8:30 's morgens tot 10:00 's avonds. Tot 23 juni is dat in De Kommel op het Generaal Matschikplein. Daarna verhuist de studeerruimte naar de Europahal op nummer 5. De Kommel biedt plaats aan 50 studenten, de Europahal aan 20. Een onbekende stenengooier richt al enkele weken schade aan bij voorbijrijdende wagens langs de Desselgemseweg in Waregem. Bij politiezone Mira zijn al 9 schadeaangiften binnengekomen. Wie iets verdachts merkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. De avondspits in Engelmünster raakte woensdag zwaar in de knoop door een brand in een industriële zitmaaier langs de Oost-Rozebekestraat. Niemand raakte gewond. 2 lichte vrachtwagens van een tuinaannemingsbedrijf uit Wielsbeke reden huiswaarts toen een zitmaaier op een aanhangwagen plots begon te roken. De werknemers merkten dat snel op en verwittigden elkaar. Ze stopten meteen ter hoogte van het kruispunt met de Fortstraat. Daarna slaagden ze erin de aanhangwagen los te koppelen van de lichte vrachtwagen, zodat die in veiligheid kon worden gebracht. Bij aankomst van de brandweer laaiden flinke vlammen uit de zitmaaier. Het vuur was evenwel snel onder controle. Het zorgde enkel voor wat verkeersproblemen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest weerbericht. Weersverwachting, eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden, morgen zaterdag zonnig en warmer 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
0: De nacht van Oost-West.